de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
2: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
1: Dank je wel.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
1: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
3: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
1: Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn nog niet definitief, zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de Straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. De Britse premier Starmer moet oppassen. De populaire Labour-kandidaat Andy Burman staat aan zijn stoelpoten te zagen. Hij heeft lokale verkiezingen gewonnen en komt in het lagerhuis. Burman is populair binnen Labour. Ze zien hem liever als premier en kunnen Starmer zonder verkiezingen aan de kant schuiven. De belangstelling voor zonnepanelen bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt, schrijft het AD. Er werden 95.000 installaties geplaatst, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Het komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daardoor levert zelf opgewekte energie vrijwel niks meer op. Het weer van Weer Online. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
7: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht rond Eindhoven voor overlast gezorgd. In Nuenen waaide door de harde wind verschillende bomen om. Ook liepen straten onder water. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Steeds minder mensen willen nog zonnepanelen. Vorig jaar zakte de animo volgens de AD naar een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salderingsregeling, waardoor je amper nog iets voor opgewekte energie terugkrijgt. En Mexico heeft zich als eerste land op het WK voetbal verzekerd van een plek in de volgende ronde. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er staat op dit moment 1 file. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet levert dat 7 kilometer en een half uur vertraging op. 2 rijstroken zijn daar dicht.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
1: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
0: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag. Daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. De plannen voor die gesprekken zijn nog niet concreet, zegt het Witte Huis. Huizenbezitters lopen niet meer warm voor zonnepanelen. Volgens het AD lieten ze vorig jaar nog maar amper 100.000 installaties plaatsen, een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf het nieuwe jaar. Stroom die je teruglevert, levert dan zo goed als niks meer op. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: Door de ANWB.
5: Er staat 1 file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Centrum 10 minuten vertraging.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot het laagste niveau in ruim 10 jaar, zegt het CBS. Mogelijk komt dat doordat er meer aandacht is voor zelfmoordpreventie, zoals hulplijn 113. Ook Zwitserland zegt nu dat er vandaag geen gesprek komt tussen Amerika en Iran over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance had al gezegd dat die niet zou gaan. De plannen voor die gesprekken zouden nog niet helemaal vaststaan. En bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het bij warm weer binnen te heet, ondanks zonwering of een groene tuin. Vereniging Eigen Huis vindt dat gemeenten ook een aandeel moeten nemen in het koelhouden van woonwijken.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er staat één file in het land. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Del en Leerdam.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. Dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals via hulplijn 113. Ook Zwitserland heeft gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis nog niet 100% vast. Amerika en Iran hebben al wel een conceptakkoord ondertekend. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het binnen op hete dagen te warm. Ze hebben zonwering en een groene tuin, maar dat is niet genoeg, ziet Vereniging Eigen Huis. Die ziet ook een rol voor de gemeente. Die moeten huizen niet te dicht op elkaar bouwen en zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal zelfdodingen in ons land is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat het komt doordat mensen er eerder over praten als ze zelfmoordgedachten hebben. Dat kan bijvoorbeeld via 113. Het is beroerd gesteld met de veiligheid voor personeel en bewoners bij zorgorganisatie Plurijn, meldt de Gelderlander. Medewerkers van 2 locaties zeggen dat er te veel invallers werken en dat het management ver afstaat van de werkvloer. En Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Het conceptakkoord ligt er, maar volgens het Witte Huis moet er nog een klap worden gegeven op de plannen om verder te praten.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Zoals altijd op vrijdagochtend valt het mee met de drukte op de wegen. Er staat file op de A73 richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met zelfmoordgedachten durven daar eerder over te praten, zeggen experts. Het is normaler geworden om bijvoorbeeld hulp te zoeken via 113. Volgens experts kan dat er de oorzaak van zijn dat het aantal zelfdodingen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Bij zorgorganisatie Plurijn gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door de misstanden. Plurijn geeft toe dat er dingen beter moeten. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet zou vertrekken. Er is al wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder zal gebeuren. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor 30 euro helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor 50 euro ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor 85 euro krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
1: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
0: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe hij zijn bestelling kan terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is daar blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het maar een overbodige regel. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.

0: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
1: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
2: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
1: Dank je wel.
0: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
1: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielnoodopvang omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork. Maar die bleef vannacht leeg. Het Rode Kruis is daar blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel en Schot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan de kinderen van zijn ex-partner gezeten. Hij kreeg daar 13 jaar cel voor, maar sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. Ook al ligt er een principeakkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat maar mondjesmaat merkbaar. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. En dat is zo'n 15 cent minder dan nu. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor 30 euro helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor 50 euro ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor 85 euro krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
1: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuwsradio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
0: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
2: Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in de video allerlei bedreigingen uit aan het adres van een school daar. We zijn er zichtbaar en onzichtbaar, zegt de politie. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is onduidelijk. Minister Van Wil laat de politie niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie overdreven veel geweld zou hebben gebruikt. Maar de minister is bang dat agenten dan thuis worden opgezocht. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zei ze. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
2: Dit is Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons, helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
0: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten, en het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse Landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
1: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Moet je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, kan je de reis maar beter uitstellen. NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro's staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is goed voor te stellen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis het idee hadden dat het code zwart was, zegt de voormalige baas van de inspectie. Maar dat was niet echt zo, zei ze tegen de enquêtecommissie. Volgens haar hoefde door goed spreiden niemand te worden geweigerd omdat her en der nog IC-plekken waren. Het OM gaat niet in de hoge beroep in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. Daarbij werden een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De 3 daders kregen bijna 4 jaar cel. Met 2 ervan was er een deal, tegen de 3e was een hogere straf geëist. Maar het OM legt zich bij de opgelegde straf neer. Het weer van Weer Online. Veel zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. In Limburg geldt dan code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er namelijk iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont. Hij zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos, is niet bekend. Nederland levert niet één, maar 2 schepen, zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reden zouden bang zijn voor nieuwe spanningen nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag zijn afgeblazen. In de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Op zoek naar ingangen binnen de haven zocht hij contact met mensen die in de haven op belangrijke posities werken. In hetzelfde onderzoek werd vorige week al een havenmedewerker aangehouden. Het weer dan van weer online. Veel zon en met 30 tot 35 graden is het tropisch warm, maar in de kustgebieden minder heet door een westenwind. Later vanmiddag meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. In Limburg geldt daarom nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Opgeleide klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
1: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
0: Dank je wel.
2: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters.

0: Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
1: Op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft een man van 27 uit Almere veroordeeld voor verkrachting vorig jaar op Koningsdag in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer was een meisje van 15. Hij duwde haar een dixie in toen ze wilde plassen en verkracht haar. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van bijna 1,5 jaar. Farmers Defence Force dreigt met acties vanwege de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hoe de acties er precies uit gaan zien is niet bekend, maar ze zullen niet op het Malieveld in Den Haag zijn, omdat de politiek binnenkort op reces gaat. De plannen hebben mogelijk grote gevolgen voor boeren bij belangrijke natuurgebieden. De angst op een school in Kampen was groot na een dreiging van een moordpartij. Een man zei op TikTok dat hij 33 kogels had klaar liggen en naar de school zou komen om te moorden. Daarom hielden veel ouders hun kind vandaag thuis, meldt Tubantia. De politie heeft de man opgepakt. Het is niet bekend waarom hij de dreiging deed. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en met 30 tot 35 graden tropisch warm. Maar in de kustgebieden is het minder heet door een westenwind. Later meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. En daarom geldt in Limburg nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: Door de ANWB.
4: Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files en vertragingen zien we in de zuidelijke helft van het land. Wat verder opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging bijna 1,5 uur. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook bijna 1,5 uur langer over. En datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file en zoals gezegd 1,5 uur vertraging. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 1,5 uur.
5: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
6: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
1: Dit is Groot Nieuws Radio. Blijde klanken.
7: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. België neemt draconische maatregelen vanwege het verwachte noodweer van straks. Zo mag je in sommige plaatsen niet meer naar parken en bossen, omdat bomen kunnen omvallen door de harde wind. Ook bij ons in Limburg wordt noodweer verwacht. Een man uit Almere moet bijna 1,5 jaar de gevangenis in, omdat hij een meisje van 15 heeft verkracht in Arnhem. Het gebeurde vorig jaar op Koningsdag in een Dixie. En de KNVB waarschuwt Oranjefans voor extreme hitte morgen in Houston bij de WK-wedstrijd Nederland-Zweden. Het is er 34 graden en erg benauwd. Het advies is om 1 liter water per uur te drinken en niet de hele tijd in de volle zon te zitten.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De vrijdagmiddag is weer druk, zoals gebruikelijk, met in totaal nu zo'n 375 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna 1,5 uur vertraging en dat rijdt daar langzaam over 12 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam voor Kretelplein 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Knoopert Lunette op de A12 richting Arnhem. Voor Knoopert Lunette staat zo'n 5 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Ook 1,5 uur oponthoud op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Tiel West. En er staat 8 kilometer file. En tenslotte is er een aanrijding gebeurd op de A16 van de Belgische grens naar Breda. De hoogte van Knoopert Galder, 3 kilometer file met 1,5 uur vertraging.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet houdt 3 opties open voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om 2 locaties bij de Eemshaven in Groningen en 1 in het Zeelse Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het beste worden gekozen voor de Eemshaven. Maar er zou in Groningen weinig draagvlak zijn. Eind dit jaar neemt het kabinet een besluit. De Belgen hebben te horen gekregen dat ze alles in hun tuin moeten vastbinden vanwege het verwachte noodweer. Bij Antwerpen en Gent worden bossen en parken gesloten. Er is gevaar dat de harde wind bomen omver blaast. De verwachting is dat het hier straks ook gaat spoken. Vooral Limburg zou de volle laag krijgen. In België is muziekfestival Graspop aan de gang en daar komt een naarbericht vandaan. Bij het podium zou gisteren een vrouw of meisje zijn verkracht. De politie is een onderzoek gestart en kan er voorlopig nog niks over zeggen. Graspop wordt bezocht door tienduizenden metalfans uit allerlei landen, ook uit Nederland. Het weer dan van Weer Online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuwsradio Verkeer.
2: Door de ANWB.
4: Het is nog erg druk onderweg, maar het drukste moment van de spits ligt ook alweer achter ons. Nog wel behoorlijk wat vertraging, onder andere op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn daar zelfs dicht, vertraging een half uur. A12 Utrecht-Den Haag, voor Knoopend Gouwen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 25 minuten. Het is aansluiten op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel-West over 9 kilometer. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor Knoopend Galder is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met bijna een half uur vertraging.
5: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
6: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
5: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
7: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord op haar ouders. Ze is trouwens iets ouder dan tot nu toe werd gedacht. Ze is 15. Ze zit nog zeker 2 weken vast. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog die geheime vakken in auto's maken. Criminelen gebruiken die dan om wapens, drugs en geld in te vervoeren, meldt de NOS. En grote zorgen bij gemeenten en provincies nu er geen geld meer is om wegen en spoorlijnen te onderhouden of aan te leggen. Het is vooral slecht nieuws voor nieuwe woonwijken, want die moeten wel bereikbaar worden gemaakt, zeggen ze.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal en op een aantal plekken nog forse vertraging. Wat vooral opvalt is de A2 nog altijd, Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel bijna 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A12 nu, van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knooppunt Waterberg. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag, voor knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging hier ook een kwartier. En de meeste oponthoudt nog altijd op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd net bij Wadernooijen. Er staat daar 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klank.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het OM verdenkt het meisje uit het Groningse Meerstad van moord op haar ouders. Dat betekent dat ze het niet in een opwelling zou hebben gedaan, want dan is het doodslag. Ze zit nog zeker 2 weken vast en mag alleen met haar advocaat praten. Ze is trouwens iets ouder dan gedacht, ze is 15. De politie heeft de jacht geopend op garages die geheime vakken in auto's maken, meldt de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om verborgen ruimtes onder de vloer of achter het dashboard. Criminelen gebruiken ze om wapens, drugs of geld te vervoeren. De politie denkt dat het in zo'n 100 garages gebeurt. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens provincie en gemeente zijn er afspraken over gemaakt na alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De andere is Terneuzen in Zeeland. Het weer dan van Weer Online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 31 graden, maar aan zee is het koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: Door de ANWB.
4: De meeste files van de avondspits worden nu snel korter en zijn zelfs al opgelost. Wat nog opvalt is de A7 Heerenveen richting Sneek-West. Bij Sneek-Oost is een auto in brand gevlogen. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. De A12...

0: Utrecht-Arnhem voor knooppunt Waterberg ook een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je bijna 20 minuten ook. En de A27 Breda-Utrecht bij knooppunt Everdingen gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Er staat zo'n 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft het voorarrest verlengd van het 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad. Ze wordt verdacht van moord. Dat betekent dat ze haar ouders niet in een opwelling gedood zou hebben, maar dat ze het al een tijdje van plan was. De provincie Groningen is boos dat het kabinet mogelijk toch kerncentrales wil hebben in de Eemshaven. Na alle problemen met de gaswinning was afgesproken dat ze er niet zouden komen en Groningen voelt zich overvallen. En koning Willem-Alexander heeft kennelijk zin in de wedstrijden van Oranje op het WK voetbal. Tijdens een fotomomentje in Amsterdam met de keizer van Japan deed hij de snollebolletjes na om iedereen goed in beeld te krijgen. Van links naar rechts zong die.
0: Grootnieuwsradio verkeer
1: door de ANWB.
3: De avondspits loopt op zijn eind. Een paar files vallen nog op. De A10 aan de oostkant van Amsterdam. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Breda-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde aan het eind van de spits ook nog een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven, maar hou rekening met een 30 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de N434.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
1: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
0: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het Groningse Meerstad waren vandaag bijeenkomsten over het echtpaar dat gisteren dood werd gevonden in hun huis. Ouders en kinderen konden er daarover praten. De dochter van het stel werd vrijwel meteen opgepakt. Het meisje van 15 wordt verdacht van moord en zit nog zeker 2 weken vast. De provincie Groningen voelt zich overvallen door het kabinet dat 2 opties openhoudt voor kerncentrales in de Eemshaven. De andere locatie is het Zeeuwse Terneuzen. Na alle problemen met de gaswinning was ooit afgesproken dat er in Groningen geen kerncentrales komen. Een gedeputeerde noemt het onfatsoenlijk. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking gebukt onder een hittegolf. Bijna 36 miljoen Fransen wonen in delen van het land waar code oranje geldt. De op 1 hoogste waarschuwing. Op veel plaatsen is het al 35 graden. En de komende dagen wordt het in sommige regio's nog heter, rond de 40 graden. Het weer dan van Weer Online. Over Limburg trekt een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: Dankbaar voor Gods eeuwige trouw en goedheid, zongen wij Psalm 107. Loof de Heer gestadig met aan het begin van Wens de stemmen van het Young Ladies Choir Rejoice onder leiding van Wilbert Magree.
1: Wens met Tim Hendricks.
0: Goed dat je er bent, van harte welkom. Dit is de vrijdagavond van Grootnieuws Radio. Het weekend in met een uur vol wensen. Muziek voor focus, frisse moed en met een persoonlijke noot voor jou. En misschien ben je zelf wel degene die een persoonlijke noot wil inbrengen met een lied op de radio. Dan verwijs ik je graag door naar onze site grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je een plaat aanvragen. En dat is hier ook gebeurd vanavond. Een lied aangevraagd voor opa en oma Groningen uit, ja, waar anders Groningen. De opa en oma van Sarah. Sarah van Melwijk, ze zegt: lieve opa en oma, morgen is een hele speciale dag. Want morgen zijn jullie 60 jaar getrouwd. Het wordt een groot feest met de familie. Heel veel liefs van Sarah. En nu alvast feest op de radio met dit lied voor jullie. Ik zal er zijn, gezongen door Solideo Gloria Urk.

0: Opa en oma Groningen, jullie hoorden het goed. De wens van Sarah voor jullie op de radio. Van harte met jullie diamanten huwelijk. 60 jaar. Morgen is de dag.
1: De dagtekst.
0: Voor God speelt tijd geen rol. De eeuwigheid, het is een niet te bevatten begrip, maar we hebben er wel mee te maken, lezen we in 1 Johannes 5, vers 13. Want daar staat: dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. U die gelooft in de naam van de Zoon van God. 1 Johannes 5, vers 13, laat hem tot je doordringen, de dagtekst. Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. U die gelooft in de naam van de Zoon van God.

bij de dagtekst, die je terug kunt lezen op grootnieuwsradio.nl/dagtekst. Dit lied gezongen door Volksjubilans. Ze zongen In My Father's House. En als we dan toch de Bijbel open hebben, dit lied geïnspireerd door Johannes 14, door wat er staat. Jezus zegt hier, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Ja, dit alles met het oog op de eeuwigheid. Alles in het licht daarvan. En zo ook deze wens voor Ineke de Bruin uit Barendrecht. Hier zijn alle kinderen, alle kleinkinderen de Bruin, met dikke knuffels en met muziek. Het lied Leid mij, o machtig heiland, hebben ze voor u uitgekozen. Want, laten ze weten, wij willen onze moeder, oma en overgrootoma van harte feliciteren met haar 79ste verjaardag. Lieve Ineke, 79 jaar vol mooie herinneringen. En wat zijn we blij met jou als onze moeder, oma en overgrootoma. Dikke knuffels en dit lied namens ons allemaal.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

Nira Sturm met het lied naar Psalm 34, te alle tijden loven. Wil je God danken, wil je God loven met een lied, dan kun je ook een plaat aanvragen. Zeg het met muziek, laat je hart spreken. Een lied voor God of een lied voor iemand in je omgeving. Grootnieuwsradio.nl/wens, we zien je verzoek graag tegemoet. Dan het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Johannes de Heer nummer 283, als je zegt ik ga deze meezingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dit lied ook gewoon uit je hoofd kent. Hoe dan ook, we gaan naar Sneek. Want Wim Talsma, het lied is voor je aangevraagd door Ronald. Ronald zegt pa, hierbij een lied om je te laten weten dat ik blij met je ben. Dank je wel dat je er altijd voor me bent. Groetjes, Ronald, je zoon.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.

Dank jullie wel, zangers, zangeressen, muzikanten en dirigent van Adonai uit Waddinxveen. Al jaren genieten we van jullie geluid op Groot Nieuws Radio. En deze week mochten we van jullie genieten als Blijde Klanken Koor van de Week. Dit was Ik Bouw Op U en U Tilt Mij Op, deze liederen gecombineerd. Ja, heel veel zegen voor jullie toekomst als koor. We hopen op nog veel toekomstmuziek. Vandaag veel mooie geluiden vanuit het noorden. Voor het Koor van de Week draaiden wij het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten. Vaste rots van mijn behoud zongen zij voor Wim Talsma uit Sneek. En nu zijn we in Waskemeer. Bart en Adria Verhoef, voor jullie muziek namens de kinderen. Lieve papa en mama. Morgen 20 juni mogen jullie 57 jaar getrouwd zijn. 57 jaar samen, reden tot grote dankbaarheid. Veel tegenslag, pijn en verdriet hebben jullie gekend in het leven. Maar toch ook zoveel om dankbaar voor te zijn. En dat zijn wij ook, samen met jullie, dankbaar voor al zoveel jaren samen. Zoveel jaren, zulke lieve, zorgzame ouders. Dank jullie wel, papa en mama. En laten we bidden dat jullie samen de zegeningen nog lang mogen blijven tellen. Zoals met het lied voor jullie gezongen. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Je hoort het Urker Mannenkoor, halleluja. Met liefst van Otto, Suzanne, Wouter, Danique al in zijn koninkrijk. En natuurlijk jullie superfan Fabian.

Er zijn dagen om te vieren en er zijn dagen om te gedenken. Vandaag, vrijdag 19 juni 2026, zegt Roelof Elsinga, is het een jaar geleden dat mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en schoonmoeder en onze lieve oma is overleden. Wat missen we haar? Maar we weten dat we eens weer met haar verenigd zullen worden. Graag, vraag ik, namens mijzelf, namens de familie, dit lied te draaien ter herinnering aan haar.

Dit lied van Selah met de mensen die we missen in ons hart en in gedachten. Voor jullie gedraaid, Roelof Elzinga uit Grote Gast en Familie. Dit is het slotlied voor dit uur. Psalm 134, looft, looft nu alle heren, heer. Gezongen door mannenkoor Harper David Schenemuiden onder leiding van Minne Veldman. Bedankt voor deze week, alle wensen die we mochten doorgeven, je aanwezigheid. Heel graag tot volgende week. Dit weekend kun je natuurlijk tussen 7 en 8 genieten van het programma Het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Dan komen weer muzikanten te gast. Duikt Hans dieper de muziek in, dieper de muziekscene in. Heel goed weekend. Fijne avond nog. En ik hoop tot maandag.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Om de komst van kerncentrales tegen te houden heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet houdt 2 locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro. Hij was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. Het weer dan van Weer Online. In Limburg kans op een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP nieuws.
3: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
4: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
3: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met twee treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations London St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.
3: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
2: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
1: Dank je wel.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
1: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. Het weer dan van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: en dan met name Flevoland is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Muziek vanuit de mooiste kerken van het land. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren 2 treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapten. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden.